0: Hemisfério Sul.
1: Bom dia!
2: Bom dia!
0: Rádio Estéreo Sul, Itajubá, Minas Gerais. WhatsApp 035-987-137119. Estéreo Sul, música em sua vida.
3: 7:03.
4: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo